0: Knar van de gitaar van de Lady
1: Sol,
0: Killer. 88.9. Troubadour van Santo Domingo, dames en heren, El Fenomeno, Juan Soriano.